spijken, kiki miki. Je mag olie in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen met olie her, kiki miki. Olie binnen mijn bel, kiki miki. Kijk zal uwe lijken, kiki miki. Ja, praat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki.